leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt?

gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

kind in Zeeland. Haar moeder zei, mijn dochter wordt een ster. En iedereen in Sas van Gent in Zeeland zei ja, dat Anneliesje brengt het ver.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Hey, dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusen, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De Koninklijke Tennis- en Padelclub Lanaken neemt vanaf 1 september de tennishal in het centrum over. De grootste sportclub van de gemeente investeert ruim 450.000 euro in de locatie aan de Engelse Hof. Naast tennisterreinen komen er ook padel- en pickleballvelden en ruimte voor snooker en darts. Voorzitter Noël Penders wil van de hal een echte vrije tijdshub maken voor toernooien en teambuildings. Zo verstevigt de club met 1000 leden haar positie als topamateurclub. Het aantal agressiegevallen tegen hulpverleners van CAW Limburg is de afgelopen 3 jaar fors gestegen. In 2023 waren er nog maar 9 meldingen. Vorig jaar liep dat op naar 89. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg bij minister Gené. Het gaat vooral om verbaal geweld. Volgens het CAW komt de stijging deels door een nieuwe registratietool die de drempel om incidenten te melden verlaagt. In Antwerpen ligt het aantal klachten met ruim 1700 nog veel hoger. Vandaag starten zeer fris met kans op grondvorst, maar overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Hoewel er veel wolken zijn, breekt de zon af en toe door bij maximaal 14 graden. In de vooravond stijgt de kans op enkele lokale buitjes, vooral in het noorden. Er waait een zwakke tot matige westenwind. De nacht naar woensdag verloopt minder koud.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houden politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen komt daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het Hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk. Vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: Er zijn around 30 people, the crew and 2 health workers. And they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
0: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond de patiënt met het Hantavirus bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Oh, zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Genk-Noord is maandagochtend een zware brand uitgebroken in een oude autogarage aan de Hengelwijstraat. Rond 2:30 sloegen de vlammen uit een loods- en een kantoorgebouw. De brandweer zette 40 man en extra tankwagens in om een nabijgelegen woning te redden. Een kraan moest het dak openleggen om de vuurhaard te bereiken. Omdat de omstandigheden verdacht zijn, heeft het parket een labo en een deskundige ter plaatse gestuurd. Het onderzoek startte zodra het gebouw voldoende was afgekoeld. De Raad van State heeft de stad Sint-Truiden teruggefloten over de sluiting van bordeel Medusa. Het stadsbestuur weigerde vorig jaar een nieuwe uitbatingsvergunning voor de zaak aan de Luikersteenweg, omdat het dossier onvolledig zou zijn. Maar die beslissing is nu geschorst. Volgens het rechtscollege kreeg de uitbater geen kans om zich te verdedigen tegen de weigering. De stad moet de aanvraag nu opnieuw bekijken. Het bordeel moest in juli 2025 de deuren sluiten na een nieuw uitbatingsreglement. Vandaag startte zeer fris met kans op grondvorst, maar overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Hoewel er veel wolken zijn, breekt de zon af en toe door bij maximaal 14 graden. In de vooravond stijgt de kans op enkele lokale buitjes, vooral in het noorden. Er waait een zwakke tot matige westenwind. De nacht naar woensdag verloopt minder koud.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houdt de politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen komt daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het Hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk, vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: Er zijn around 30 people, the crew and 2 health workers. And they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
0: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond de patiënt met het Hantavirus bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.
2: Espresso.
3: Goedemorgen.
2: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: was over Cliff Richard en Vision vandaag dinsdag 12 mei. En is het u al opgevallen? Wij staken niet vandaag.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: Nee, wij zijn voor u paraat op deze 12e mei. En wie ook paraat zijn, dat zijn de kandidaten van de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Vanavond is dat op televisie, maar misschien gaat u wel niet kijken uit principe, omdat u het niet eens bent met de deelname van Israël, of omdat u die cirk al lang moe bent. Het kan natuurlijk. En u gaat niks missen, denk ik, want in de krant staat vandaag, het zou een klein mirakel zijn als Isila het zou halen. Ze staat ook dit jaar weer bij de boekmakers helemaal onderaan. Ons arm België. Maar goed, misschien kan er nog altijd een mirakel gebeuren. Wat gaan wij doen? Wij organiseren deze ochtend ons eigen Limburgs Songfestival. Met sterke kandidaten, zoals in zekere Peter Frampton, The Mindbenders, Jack Jersey. En we beginnen vandaag met een zeer sterke kandidaat en een kans om het te winnen hier vanochtend hier bij Espresso. Pretty Little Baby, hier is Connie Francis.

Helicopter US Navy 66, dat was Samantha uit 1970, dus niet uit 66, nee, het was toen 1970. En vanochtend in Espresso blijven we doordwarrelen in de jaren 70 met Jack Jersey en Papa Was a Poor Man.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Oh, zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
3: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Dat was Hot Love en T-Rex. Bijzonder mooie plaat. Inderdaad, het kwam uit 1971 trouwens. En morgen is het weer woensdag. En dan komt Mark langs hier in Espresso met zijn Brilotheek. En morgen heeft hij het over een zeer speciale en ook zeer bekende plaat. Rock Around the Clock van Bill Haley bespreekt hij morgen in zijn Brilotheek. Luisteren dus. Morgen woensdag, de 13e. Ja, een beetje een ongeluksgetal, maar dat moeten we er maar bij nemen. Daar kunnen wij niks aan doen. Dat heeft te maken met de kalender. Dus morgen woensdag is je te gast iets over 9:30, de Mark met zijn Brilotheek.
1: De Brilotheek. Een rondleiding door de jeugdjaren van de

Do It Again van de Beach Boys. Prachtige plaat. En wat hoor ik op de achtergrond? Ja, zo eindigt die plaat. Ik heb er eigenlijk ook nooit bij stilgestaan, maar de heren van de Beach Boys konden niet stoppen. En Sheila heeft problemen met het beginnen, want haar lessen beginnen nogal laat, vind ik persoonlijk, zoiets voor 9:30. En hoe beginnen de lessen op school gewoonlijk? Ook bij Sheila met de schoolbel.

James Laston, zijn Biscaya als derde en laatste plaat. Eentje zonder woorden, u weet het, de laatste plaat in het drieluik hier bij Espresso. Daarvoor Peter Frampton en Show Me The Way, de live uitvoering. En we begonnen met L'École est finie met Sheila. En dat was inderdaad een hele leuke Franstalige plaat. En ik ken iemand uit het Gentse die een serieuze goede advocaat nodig heeft. Want wat heeft de brave man gedaan? Hij heeft in leden...

Hij zingt wel degelijk met Siebzehn fängt das Leben erst an, dus niet met Siebzig, dat is wat anders. Ivo Robig was dat. En een leuke Duitsstalige plaat natuurlijk uit 1960. En de Duits die zeggen dat het gaat regenen. Ik heb even het weerbericht erbij genomen. En wat zie ik vandaag? Veel soeps qua weer is het niet. 14 graden wordt het. En het zal vandaag, even kijken, niet gaan regenen. Wel morgen. Dan zouden de Duits toch nog gelijk kunnen krijgen. It's raining.

Hopelijk gaat het niet zo hard regenen morgen dat we kopje onder zouden gaan. Net als Christophe trouwens. Welkom bij Ludo, welkom bij Espresso. En leuk dat je met ons mee teruggaat naar de jeugdjaren van de popmuziek. Neem nu deze Modern Talking. Even kijken, uit 1985, dat is nog niet zo echt jeugdig, maar het begint toch al te tellen. Deze Cherry Cherry Lady.

The Rolling Stone, toonaangevend muziekblad in Amerika. En als je daar op de cover kan geraken, dan ben je pas echt beroemd. Dat wist ook Dr. Hook. En wij gaan misschien vanavond een garden party organiseren, maar met temperaturen van 7 graden die aanvoelen als 3 graden, is het misschien toch beter om je party even binnen te organiseren. Ondertussen moet ik al afscheid nemen van u, want het is bijna 10 uur. Leuke dag nog, veel plezier met de collega's en graag tot morgen om 9 uur. Dan ben ik er terug met Espresso. Tot morgen!

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De politie waarschuwt voor flink wat verkeershinder naar en in Brussel. De vakbonden houden daar straks een nationale betoging vanaf 10 uur. Ze protesteren tegen de besparingsplannen van de federale regering. Wie naar Brussel wil rijden, neemt best de trein. In Duitsland houden politie een klopjacht naar de verdachte van een schietpartij in de buurt van de Nederlandse grens. Een man is daar gisteravond doodgeschoten op straat. De Duitse politie zet alle middelen in op zoek naar de dader, onder meer met een politiehelikopter. In Gent zijn uiteindelijk 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren. 4 mensen zijn daarbij licht gewond. 100 bewoners zijn gisteravond uit het gebouw geëvacueerd. Een deel van hen kon daarna terug naar huis, maar een ander deel heeft elders moeten overnachten. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Het is nog niet duidelijk of de 2 Belgische passagiers op cruiseschip Hondius besmet zijn met het Hantavirus. De bloedanalyse is onduidelijk. Vandaag zijn er nieuwe testen. Ze hebben wel geen symptomen. Een van de Spaanse passagiers die op de Hondius zat heeft wel positief getest, maar vertoont geen symptomen. De passagier is in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Madrid. De Hondius is nu op weg naar Rotterdam, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: There are around 30 people, the crew and 2 health workers, and they will need our support throughout their journey until they reach Rotterdam. But not only that, there are also some work that should be done in Rotterdam.
0: Het schip komt daar zondag aan voor een grondige reiniging. Intussen zitten 12 medewerkers van het Universitair Ziekenhuis in Nijmegen in Nederland in quarantaine. Er is een fout gemaakt bij de veiligheidsprocedures rond een patiënt met het Hantavirus bij het verwerken van een bloedstaal. Ook het afvoeren van urine van de patiënt is niet op de juiste manier gebeurd. Het ziekenhuis vermoedt wel dat de kans op besmetting klein is. Het blijft zo goed als droog, het is 12 graden vandaag. Morgen wel felle buien mogelijk, bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn voorlopig wisselvallig, bij 14 graden.
2: Ludo. Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Dream Lover, Bobby Darin, werd in der tijd ook in het Nederlands vertaald en werd zelfs op een dancebeat geplaatst. Stel je voor, Bobby Darin, dit origineeltje dateerde uit 1959. Goedemorgen, 6:30 over 10. Dit is Radio Ludo. Het is dinsdag 12 mei. Tot 12 uur begeleid ik jou doorheen Lunchbox. En nog eens een dankjewel aan Ludo Wijnen voor het afgelopen uurtje espresso. Mag ik je vandaag meer vertellen over Perry Como, die stierf op een 12e mei. We gaan eens kijken in Hasselt wat er vandaag te beleven valt. En het is vandaag de dag van de verpleegkundige. Alles straks daarover. Nu Helmut Lotti, bij jou alleen, de debuut van Helmut in de 90s.

12 mei, vandaag worden verpleegkundigen wereldwijd geëerd voor hun werk in de zorg op de Internationale Dag van de Verpleegkundige. De dag valt samen met de geboortedag van Florence Nightingale. Verpleegkundigen spelen een cruciale rol in ziekenhuizen en zorginstellingen, maar ook in de thuissituatie. Hun werk vraagt kennis, inzet en empathie. En de dag benadrukt het belang van goede arbeidsomstandigheden. Ook opleiding en erkenning krijgen aandacht vandaag. Tijdens crisissen zijn verpleegkundigen onmisbaar. Denk maar aan de coronacrisis. Internationale Dag van de Verpleegkundige vandaag op 12 mei.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Peres Prado, die deed het voor het eerst al in 1960 met Mambo No. 5. Lou Bega deed het nog eens over in de 90s ook. Een zeer beloftevolle zomersang toen. Een song die je vast binnenkort ook nog eens bij Ludo hoort. We herdenken vandaag Perry Como op 12 mei. Hij stierf op een 12e mei. Meer over het leven en het overlijden van Perry Como vertel ik je dadelijk.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: Vandaag, 12 mei, herdenken wij Perry Como. Dat is een Amerikaanse zanger en tv-persoonlijkheid die in 2001 op deze dag op 88-jarige leeftijd overleed. Perry Como stond bekend om zijn warme, ontspannen zangstijl en werd een van de populairste crooners van de 20e eeuw. Como scoorde talrijke hits, waaronder Magic Moments en It's Impossible. Daarnaast presenteerde hij jarenlang succesvol de tv-shows zoals de Perry Como Show. Zijn rustige uitstraling en toegankelijke muziek maakten hem geliefd bij een breed publiek. Perry Como wordt herinnerd als een van de grootste stemmen uit het tijdperk van de traditionele popmuziek. Vandaag herdenken wij Perry Como.

Vul je longen tot in de nok en zing mee met de muziek van Radio Ludo en leef vooral. I Want to Live, dat was Demis Roussos met zijn band Aphrodite's Child. En Dean Martin daarvoor nog eens in The Chapel in the Moonlight. Ludo met Patrick Swayze en Wendy Fraser hadden in de jaren 80 een bijzonder mooi duet met deze ballad, She's Like the Wind. En het was ook nog eens een filmsong.

Partydoll, Buddy Knox op Radio Luto. Vanavond om 7 uur, dinsdag 12 mei, kun je de Demersite Herkenrode Single 101 in Hasselt naar een lezing Zorgvolmacht, een slimme keuze voor later. Met een zorgvolmacht geef je iemand anders de toestemming om je vermogen te beheren of beslissingen te nemen als je daar zelf niet meer toe in staat bent. Maar hoe werkt dat precies? Kan iedereen zomaar een zorgvolmacht opmaken? Hoe begin je eraan? En wat kan je ermee allemaal regelen? Vanavond om 7 uur in de Demersite in Hasselt. Deelname bedraagt 7 euro. CM-leden komen erin voor 5 euro. Zorgvolmacht, een slimme keuze voor later. Een lezing.

Freddie James die ging volop in de discotijd op met Get Up Boogie. Freddie James, 1979, toen de volledige disco sound die meespeelde. Allee Joep, dit liedje ken je ook nog uit de jaren 80. Het was in Nederland al eens een firme hit, maar het origineeltje kwam uit 1957 en zelfs in 1960 gecoverd door deze Hollywood Argels. Allee Joep.

De Brugse muzikant Bart Herman, die doorheen de tijd heel veel mooie melodieuze liedjes heeft gemaakt, ook luisterliedjes en zelfs country songs. Lieve dromer van Bart Herman. Zo gaan we stilaan op naar 11 uur bij Radio Ludo met straks het regionale nieuws, klokvast op het uur, en daarna nog meer Lunchbox tot 12 deze dinsdag voormiddag. Ik heb hier nog The Righteous Brothers. You've lost that loving feeling. Tot zo dadelijk.

0: moi, maman.
1: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
2: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be, in heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
3: Jouw leukste evergreens.
4: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
2: Dit is het Regio Radio Nieuws.
5: De Koninklijke Tennis- en Padelclub Laanaken neemt vanaf 1 september de tennishal in het centrum over. De grootste sportclub van de gemeente investeert ruim €450.000 in de locatie aan de Engelse Hof. Naast tennisterreinen komen er ook padel- en pickleballvelden en ruimte voor snooker en darts. Voorzitter Noël Penders wil van de hal een echte vrije tijdshub maken voor toernooien en teambuildings. Zo verstevigt de club met 1000 leden haar positie als topamateurclub. Het aantal agressiegevallen tegen hulpverleners van CAW Limburg is de afgelopen 3 jaar fors gestegen. In 2023 waren er nog maar 9 meldingen. Vorig jaar liep dat op naar 89. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg bij minister Genee. Het gaat vooral om verbaal geweld. Volgens het CAW komt de stijging deels door een nieuwe registratietool die de drempel om incidenten te melden verlaagt. In Antwerpen ligt het aantal klachten met ruim 1700 nog veel hoger. Vandaag starten zeer fris met kans op grondvorst, maar overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Hoewel er veel wolken zijn, breekt de zon af en toe door bij maximaal 14 graden. In de vooravond stijgt de kans op enkele lokale buitjes, vooral in het noorden. Er waait een zwakke tot matige westenwind. De nacht naar woensdag verloopt minder koud.
6: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knoop.

Als je deze muziek bij ons hoort, dan weet je meteen dat het helemaal goed zit. Hè? Het is intussen 5:05. It's a real good feeling. Dat was Peter Kent, ook al uit de discotijd. Moeten we het situeren in de vroege jaren 70? Goeie voormiddag tot 12:00 nog Radio Ludo met Lunchbox. En in de kranten, bizarre krantennieuwsje zo dadelijk over een zebra die een ezel blijkt. We gaan terug in de tijd, dag op dag, met een nieuwsfeit vandaag op 12 mei naar 1926. En in de weetjestrommel komt er een weetje over radiosignalen in de ruimte. Het belooft, hè? Muziek van Vanessa Williams, ook van Gary Rafferty. En dit zijn de Four Tops en Reach Out, I'll Be There.

een opvallend bizarre krantennieuwsje uit Jerevan, Armenië. Daar ontstond even paniek na een melding van een ontsnapte zebra. Het dier zou door de straten van de stad hebben gerend. De hulpdiensten en dierverzorgers gingen meteen op zoek. De klopjacht trok heel veel aandacht bij bewoners en de media. Maar al snel bleek dat er iets niet klopte. Het zebrapaard vertoonde gedrag, bijzonder gedrag, verdacht gedrag en kwam dichterbij. Bij inspectie bleek het helemaal geen zebra te zijn. Het ging om een ezel die zwart-wit was geverfd. De situatie sloeg om van paniek naar hilariteit bij de omstaanders. De autoriteiten onderzoeken nu wie achter deze opvallende grap zit.

0: Kleedtiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Linda D'Souza, op haar 74ste, werd populair dankzij Un Fille de Tous les Pays in 1982. En ook het liedje Portugues in 78. Ze heeft altijd volksmuziek uit Portugal en Frankrijk gebracht, Linda D'Souza. Zo dadelijk een nieuwsfeit, dag op dag op 12 mei naar 1926. En nu eerst, Right Down the Line. Dit is Gary Rafferty.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: De tijd ging vandaag op 12 mei met een nieuwsfeit. 12 mei 1926. Toen overleefde Benito Mussolini een aanslag in Rome. Een vrouw gooide een granaat naar zijn voertuig. De aanval mislukte en Mussolini bleef ongedeerd. Maar het incident werd door het regime gebruikt voor propaganda. De fascistische macht werd verder versterkt. Tegenstanders werden harder vervolgd en het bewind van Mussolini werd steeds autoritairder. Overleving van de aanslag op Mussolini, 12 mei 1926.

0: Gary Puckett die zat een beetje verveeld met het grote leeftijdsverschil met zijn toenmalige vriendinnetje. Hij heeft er een liedje over gemaakt, samen met zijn Union Gap en Young Girl Get Out of My Mind in 1968. Ja, die kon niet uit zijn hoofd, hè, dat kleine vriendinnetje van Gary Puckett. Ludo, tot bijna 11:30. Hier is een van mijn topfavorieten, Roy Orbison, Mr. Big O, in Dreams.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

Vanessa Williams was al in de jaren 80 populair met de poppyliedjes en ze probeerde zijn ballet in 1992. Kijk eens aan, werd over heel Europa een monsterhit. Save the best for last, tot het in de zomertijd van 1992. Oh, happy day, zullen we ons hier nog eens goed laten gaan met Edwin Starr in Blinky.

Het werd een instrumentaaltje, maar wat voor een, hè? 1973, topzang voor Barry White, die we nog kennen van zijn hele diepe stem. Love's Theme hier op Pluto. Een beetje uit de ruimte, radiosignalen uit de ruimte zijn opgevangen. Dat is voor straks in de weetjesstrommel. Jonathan King, die neemt ons hier nog eens mee met zijn Hooked on a Feeling. Ooga, chaka, ooga, ooga, ooga, chaka, ooga.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Vandaag in de weetjestrommel hebben wij het over radiogolven. Want wist je dat radiogolven de ruimte in blijven reizen? En dat voor altijd? Oude radiosignalen van decennia geleden zwerven nog steeds door het heelal. En in theorie zouden buitenaardse wezens ooit kunnen luisteren naar oude uitzendingen van Elvis Presley of van de maanlanding bijvoorbeeld. Sommige signalen kaatsen zelfs terug naar de aarde na jaren rondgedwaald te hebben. Wie weet horen we ooit onze eigen verloren radio-uitzendingen terug. En ook deze radio-uitzendingen die gaan de ruimte in. Voor altijd.

Een van de best verkopende muzikanten uit Duitsland ooit. Udo Jürgens, 17 jaar, blondes haar. Het doet ons denken aan onze eigen jeugd, hè, waarin we nog klein, onbezonnen waren. En toen was het allemaal beter. Is het? Ja, toch een beetje, hè. Alhoewel het vandaag ook niet slecht is, hè, vrienden. Hey, bijna 12 uur. Mag ik je nu al smakelijk eten wensen voor op de middag? Zo, straks gaan wij door met onze jukebox in non-stop. Radio Ludo, de dag door. Vanavond om 5 uur Koen. En nu nog Who Was It van Gilbert O'Sullivan. Maak er een mooie dinsdag van. Morgen opnieuw, dat doen we het opnieuw vanaf 10 uur na Ludo Wijnen.

0: Hey, dankjewel bij Bout. De Q8 kwaliteit vind je in Borgloon, Maasijk, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bout's petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be, in heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In het centrum van Genk zijn zondag twee personen opgepakt na een wilde achtervolging met een gestolen auto. De politie merkte het voertuig op tijdens een controle op de Europalaan. De inzittenden sloegen op de vlucht, maar de chauffeur verloor de controle over het stuur en crashte op de hoek met de Westerring. De verdachten, een 20-jarige uit Zonhoven en een tiener van 15, werden gisteren verhoord. Het parket beslist later of ze worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. In Heers is afgelopen weekend een ontsnapte emu gevangen die al wekenlang voor overlast zorgde bij lokale boeren. De vogel trok door pas bezaaide akkers, wat leidde tot verschillende mislukte vangpogingen. Uiteindelijk kon de Animal Rescue Service het dier insluiten met hulp van de politie en een drone. De emu liep zich vast in een tuin grenzend aan een paardenweide en is veilig overgebracht naar het natuurhulpcentrum in Opglabbeek. De boeren in de buurt zijn opgelucht. Vandaag startte zeer fris met kans op grondvorst, maar overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Hoewel er veel wolken zijn, breekt de zon af en toe door bij maximaal 14 graden. In de vooravond stijgt de kans op enkele lokale buitjes, vooral in het noorden. Er waait een zwakke tot matige westenwind. De nacht naar woensdag verloopt minder koud.

0: zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Het is goed in de square.
2: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Brussel nemen duizenden mensen deel aan een nationale betoging. De drie grote vakbonden trekken door het centrum. Ze protesteren tegen de besparingen van de federale regering. De politie waarschuwt voor grote hinder in de hoofdstad. Voorlopig is er geen sprake van incidenten. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. Dat blijkt uit een analyse van UNICEF. België staat daarmee 11e in een lijst van 41 rijke landen. UNICEF zegt dat armoede de gezondheid van kinderen aantast. De organisatie ziet ook een impact op hun schoolresultaten. Bovendien nemen kinderen in armoede minder deel aan activiteiten buiten de klas. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. 80 parlementsleden willen nu dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week leed de Labour-partij van Starmer een grote nederlaag. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. Starmer lag ook al onder vuur door de aanstelling van Peter Mandelson als Brits ambassadeur in de Verenigde Staten. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelinkt aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd is onbekend. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op wat regen en tot 13 graden. Morgen nog meer wolken en buien die soms fel kunnen zijn. Dan is 15 graden de maximumtemperatuur.

0: Kleedtiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleedtiertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Oh, zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In Genk-Noord is maandagochtend een zware brand uitgebroken in een oude autogarage aan de Hengelwijstraat. Rond 2:30 sloegen de vlammen uit een loods- en een kantoorgebouw. De brandweer zette 40 man en extra tankwagens in om een nabijgelegen woning te redden. Een kraan moest het dak openleggen om de vuurhaard te bereiken. Omdat de omstandigheden verdacht zijn, heeft het parket een labo en een deskundige ter plaatse gestuurd. Het onderzoek startte zodra het gebouw voldoende was afgekoeld. De Raad van State heeft de stad Sint-Truiden teruggefloten over de sluiting van bordeel Medusa. Het stadsbestuur weigerde vorig jaar een nieuwe uitbatingsvergunning voor de zaak aan de Luikersteenweg, omdat het dossier onvolledig zou zijn. Maar die beslissing is nu geschorst. Volgens het rechtscollege kreeg de uitbater geen kans om zich te verdedigen tegen de weigering. De stad moet de aanvraag nu opnieuw bekijken. Het bordeel moest in juli 2025 de deuren sluiten na een nieuw uitbatingsreglement. Vandaag startte zeer fris met kans op grondvorst, maar overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Hoewel er veel wolken zijn, breekt de zon af en toe door bij maximaal 14 graden. In de vooravond stijgt de kans op enkele lokale buitjes, vooral in het noorden. Er waait een zwakke tot matige westenwind. De nacht naar woensdag verloopt minder koud.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een man van 81 die zondag in de Schelde was gevallen in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. De man belandde tijdens een wandeling tussen de kade en een aangemeerd cruiseschip. Omstaanders konden hem nog uit het water halen en hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij nu dus overleden. Volgens de politie gaat het om een ongeval. In Anderlecht bij Brussel is opnieuw een man gewond geraakt bij een schietpartij. Het incident gebeurde gisteravond. De politie kreeg om 11:20 een oproep en vond het slachtoffer ter plaatse. Getuigen konden een beschrijving geven van de mogelijke verdachte. Die werd kort nadien gevonden, verstopt onder een voertuig. De verdachte is ter beschikking gesteld van het parket. Het onderzoek naar de feiten loopt. In Groot-Brittannië lijkt premier Keir Starmer voorlopig toch op post te kunnen blijven. Dat blijkt na een belangrijke vergadering met de top van de regering. Hij behoudt het vertrouwen van de meeste ministers en de regering is van oordeel dat ze nu verantwoordelijkheid moet nemen en moet voortregeren. Het is nu niet het moment om het land in chaos te storten en instabiliteit zou ook de inflatie nog doen toenemen, is de redenering. De Labour-partij van Starmer verloor heel wat zetels bij de lokale verkiezingen afgelopen week. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal zo'n 1,97 euro. Voor benzine 98 gaat de literprijs naar maximaal 2,05 euro. Dat is een stijging met 5 cent. Stookolie wordt wat goedkoper. Vanavond en vannacht is het een tijdje zwaar bewolkt met buien bij minstens 7 graden. Daarna even opklaringen, maar morgen komen er al snel weerwolken opzetten. Kan veel regenen en het is dan hoogstens 13 graden.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Mazeik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In het centrum van Genk zijn zondag twee personen opgepakt na een wilde achtervolging met een gestolen auto. De politie merkte het voertuig op tijdens een controle op de Europalaan. De inzittenden sloegen op de vlucht, maar de chauffeur verloor de controle over het stuur en crashte op de hoek met de Westerring. De verdachten, een 20-jarige uit Zonhoven en een tiener van 15, werden gisteren verhoord. Het parket beslist later of ze worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. In Heers is afgelopen weekend een ontsnapte emu gevangen die al wekenlang voor overlast zorgde bij lokale boeren. De vogel trok door pas bezaaide akkers, wat leidde tot verschillende mislukte vangpogingen. Uiteindelijk kon de Animal Rescue Service het dier insluiten met hulp van de politie en een drone. De emu liep zich vast in een tuin grenzend aan een paardenweide en is veilig overgebracht naar het natuurhulpcentrum in Opglabbeek. De boeren in de buurt zijn opgelucht. Vandaag startte zeer fris met kans op grondvorst, maar overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Hoewel er veel wolken zijn, breekt de zon af en toe door bij maximaal 14 graden. In de vooravond stijgt de kans op enkele lokale buitjes, vooral in het noorden. Er waait een zwakke tot matige westenwind. De nacht naar woensdag verloopt minder koud.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Een man van 81 die zondag in de Schelde was gevallen in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. De man belandde tijdens een wandeling tussen de kade en een aangemeerd cruiseschip. Omstaanders konden hem nog uit het water halen en hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij nu dus overleden. Volgens de politie gaat het om een ongeval. In Anderlecht bij Brussel is opnieuw een man gewond geraakt bij een schietpartij. Het incident gebeurde gisteravond. De politie kreeg om 20:40 een oproep en vond het slachtoffer ter plaatse. Getuigen konden een beschrijving geven van de mogelijke verdachte. Die werd kort nadien gevonden, verstopt onder een voertuig. De verdachte is ter beschikking gesteld van het parket. Het onderzoek naar de feiten loopt. In Groot-Brittannië lijkt premier Keir Starmer voorlopig toch op post te kunnen blijven. Dat blijkt na een belangrijke vergadering met de top van de regering. Hij behoudt het vertrouwen van de meeste ministers en de regering is van oordeel dat ze nu verantwoordelijkheid moet nemen en moet voortregeren. Het is nu niet het moment om het land in chaos te storten en instabiliteit zou ook de inflatie nog doen toenemen, is de redenering. De Labour-partij van Starmer verloor heel wat zetels bij de lokale verkiezingen afgelopen week. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal zo'n 1,97 euro. Voor benzine 98 gaat de literprijs naar maximaal 2,05 euro. Dat is een stijging met 5 cent. Stookolie wordt wat goedkoper. Vanavond en vannacht is het een tijdje zwaar bewolkt met buien bij minstens 7 graden. Daarna even opklaringen, maar morgen komen er al snel weerwolken opzetten. Kan veel regenen en het is dan hoogstens 13 graden.
1: Geniet van je dag, Ludo. Your attention, please.
2: Dit is Koen.

0: het is een beetje raar gelopen voor de middle of the road, want hun wereldwijde succes kwam er door een bizarre samenloop van omstandigheden en dan niet in Groot-Brittannië, maar wel in Italië. Ja, daar waren ze naartoe gereisd op basis van een valse belofte en om te overleven traden ze toen op in lokale clubs, onder meer in Rome, en daar werden ze dan weer ontdekt door de Italiaanse producer Giacomo Tosti, die hen hun kenmerkende Europop geluid gaf. En voordat ze hit scoorde, namen ze ook onder meer nog een duet op met Sophia Loren. Maar in 1971 breken ze dan internationaal door met die wereldhit Chirpy Chirpy Chip Chip. Andere grote hits waren Soleil Soleil, Sacramento en natuurlijk Samson en Delilah. En voordat het een jaartje verder was, verkochten ze al wereldwijd meer dan 5 miljoen platen. The Middle of the Road in Buttons Up hier op deze dinsdagnamiddag. Fijn dat je erbij bent voor een nieuwe Hallo Limburg.
1: Hallo Limburg met Koen Bakker.

Het is een beetje met de knipoog naar de huidige reclame van Aldi. Shake, shake, shake. Ja, u zal het wel bekend in de oren klinken. Van deze Casey en de Sunshine Band. Trouwens, de songtekst en titel zijn extreem repetitief. Want dat woordje shake komt in totaal 96 keer voor in het nummer van amper 3 minuten. En daarmee houdt de titel zelfs het record voor de enige nummer 1 hit waarbij een woord meer dan 3 keer in de titel wordt herhaald. Trouwens, de originele single had het nummer Boogie Shoes op de B-kant en dat later zelf een enorme hit werd en dat dankzij de soundtrack van de film Saturday Night.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt. En dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Dat was hem, Drafi Deutscher in deze Marmerstein und Eisenbricht. Zometeen nieuws uit Hasselt na nog een man uit Duitsland, namelijk M en zijn popmuziek.

dit was alweer uit eind jaren 70, een dikke hit voor M en zijn pop music. En dan kijken we een klein beetje verder vooruit naar vrijdag 29 mei, want dan vieren ze opnieuw de dag van de buren. En dat is het perfecte moment om nieuwe buren te leren kennen of gezellig bij te praten met oude bekenden. Een groot buurtfeest of een klein momentje op het trottoir, alles kan. En je inschrijven kan je met minstens twee buren. En zo maak je kans op leuke extra's, want wie weet staat dan de ijskar bij jou voor de deur. Wil je meer informatie of jezelf inschrijven, surf dan even naar de website van de stad Hasselt.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

dat was een leuk instrumentaal deuntje van Herb Albert in Rise. En zometeen nieuws uit Laakdal en Ham na deze plaat van Claude François in Chanson Populaire.

we kennen het ook als Vlinders in je buik van Lisa Delbos. Maar dit hier was Claude François en dat in deze chanson populaire. En dan naar de sportkledingfabrikant Nike in Laakdal en Ham. Daar is sinds gisteravond 10 uur een 24 uur staking begonnen. Volgens de vakbonden wil de directie te weinig budget vrijmaken voor een goed sociaal plan. Daarover wordt onderhandeld na de aangekondigde golf ontslagen bij

is de man die wereldberoemd werd met When a Man Loves a Woman. Dat was inderdaad Percy Sledge in Love Me Tender. En wie heeft er zin in een tripje richting Cuba? Wel, sluit maar aan bij de Gibson Brothers.

Dat is de man die we allemaal kennen van Hey Baby, het nummer dat ook te horen was in de film Dirty Dancing. Bruce Channel hier bij ons in deze Keep On. En dan weer een muzikaal feit op deze 12e mei. Daarvoor gaan we terug naar 2001. Want dan overlijdt de Amerikaanse crooner Perry Como en dat in zijn slaap. Hij scoorde 14 Amerikaanse nummer 1 hits, stond 150 keer in de Amerikaanse hitlijst en 25 keer in de Britse. Ja, zijn grootste hits zijn Magic Moments en Catch a Falling Star en zijn Papa Loves Mambo was hier in december 1954 zijn allereerste nummer 1 hit in de geschiedenis van de Vlaamse hitparade. Ja, Perry Como had ook jarenlang zijn eigen tv-show en hij werd 88.

0: De gekende hit van de Bluebells, een terugblik naar de jaren 70 in deze Young at Heart. Zometeen de uurwissel, daarna deel 2 van deze Hallo Limburg. En ik heb nu nog Pino Danjo.
1: Lasciati andare.

0: warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De zesde Nationale Vakbondsbetoging in Brussel heeft vandaag veel minder deelnemers op de been gebracht. Met zo'n 40.000 betogers, amper de helft tegenover de actiedag in maart. De bonden zeggen dat de aantallen niet van belang zijn en dat ook talloze mensen die vandaag gewerkt hebben hun eisen onverminderd steunen. Het protest verliep vrij rustig. Eén militant die agenten bekogelde met een projectiel is opgepakt. Op de luchthavens en bij tram- en busvervoer was de actiedag sterk voelbaar. Intussen is de stemming over de bewuste pensioenhervorming in het federaal parlement uitgesteld. Die zou morgen plaatsvinden, maar schuift 2 weken op. Verschillende oppositiepartijen vragen bijkomend advies van de Raad van State in de hoop de hervorming en dan vooral de pensioenmalus nog te doen kantelen. Door die malus krijgt wie minder lang gewerkt heeft ook minder pensioen. De Arizona-regering wil de hervormingen vanaf 1 januari laten ingaan. De Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de vierde rit in de Giro gewonnen. De eerste op Italiaanse bodem na de openingsdriedaagse in Bulgarije. Narváez spurte sneller dan de Venezolaan Aular en de Italiaan Ciccone. Die laatste pakte dankzij de bonificatieseconde de roze trui. Lennart van Eetveld was beste Belg op de 7e plaats. Arnaud Tully gaf op vandaag. Hij was al enkele dagen ziek. In Wenen vindt vanavond de eerste halve finale plaats van het Eurovisie Songfestival. 15 landen strijden voor 10 plaatsen in de grote finale zaterdag. Ook ons land met de Waalse zangeres Escila treedt straks aan, net als Israël. Voorlopig is weinig protest merkbaar, al zijn politie en veiligheidsdiensten massaal aanwezig. Voor de hoofdzetel van de RTBF was er vanmiddag wel protest van een klein groepje actievoerders. Die wilden dat de omroep het festival boycott. Het blijft wisselvallig. Ook vannacht kan het regenen. Minima van 4 tot 10 graden. Morgen halen we 14 graden, maar ook dan buien en een frisse wind.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bak.

het is alweer ruim 11 jaar geleden dat hij overleed op 68-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Wereldwijd verkocht hij meer dan 60 miljoen platen en wereldhits waren onder meer Forever and Ever, My Friend the Wind en ook zijn eerdere werk met onder meer Aphrodite's Child. Dat was Demis Roussos in So Dreamy, hier bij de start alweer van deel 2 van deze Hallo Limburg.

dat kunnen we alleen maar beamen, want in het leven liggen vreugde en verdriet echt heel dicht bij elkaar. La vie se chante, la vie se pleure, en dat was Joe Dassin. Straks heb ik goed nieuws vanuit Nederland, maar eerst nog de Fleetwoods en het romantische Come Softly to Me.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

grootheid voor Willy Sommers, wat hem ooit nog een gouden plaat opleverde. Deze Dans met mij tot morgen vroeg. Ik had nog goed nieuws, wel een 14-jarige jongen uit het Nederlandse Apeldoorn, die 3 weken vermist was, is teruggevonden in Bialystok. En dat is een stad in het noordoosten van Polen, jawel, 1000 kilometer van zijn woonplaats. Agenten troffen hem daar slapend onder een dekentje aan in een bushokje. De jongen werd tijdelijk ondergebracht in een zorginstelling. De ouders zijn erg opgelucht en blij dat hun zoon terecht is. Dat zei nog een woordvoerder van Slachtofferhulp Nederland. Ze hebben hem inmiddels telefoons gesproken en gaan hem ook zo snel mogelijk ophalen. Want de jongen was al vermist sinds 18 april. Toen was hij op zijn fiets vertrokken en daarna nooit meer gezien. Volgens de politie zou hij het plan hebben gehad om naar het oosten te reizen, mogelijk met Rusland als eindbestemming.

Deze plaat heeft ondertussen al wat jaren op de teller, maar het was mede dankzij de reclamefilm van Coca-Cola dat het een dikke hit werd in de 90s. Deze Dinah Washington in Mad About the Boy. En die boy die noemt Ferre Grignard en hij zingt over My Crucified Jesus.

De wereldhit van Baccarat in Yes Sir, I Can Boogie. De volgende plaat ken je zeer zeker in de Vlaamse versie door Sanne, want dat is van het huis dat tussen de rozen stond. Maar hier de Franse uitvoering door Françoise Hardy en La Maison où j'ai grandi.

Nou, dat was Del Reeves hier bij Radio Ludo in Girl on the Billboard. En nu donderdag 14 mei keert het Straatcultuurfestival van Hasselt terug naar het Kapermolen Skatepark. Ook dit jaar staat er heel wat op het programma, waaronder een coole skatecontest vol goodies, stevige gitaren, straffe DJ-sets en foodtrucks. Mis het dus zeker niet. Meer info via hasselt.be.

Ja, dat was muziek van Harold Melvin samen met de Blue Notes en Teddy Pendergrass in deze Where All My Friends. Ik heb nog een paar muzikale feiten op deze 12e mei, onder meer in 1963, want dan veroveren de Beatles met hun debuutalbum Please Please Me de eerste plaats in de Britse albumchart. De LP zou de lijst maar liefst 30 weken aanvoeren. Geen enkel album zou dit record verbreken. Trouwens, de Fab Four lossen maanden later zichzelf af aan de top met With the Beatles, dat er nog eens 21 weken bij doet. En daardoor domineren de Beatles exact 1 jaar de Britse albumlijst. En een jaartje later is er Sir Sourire. Zij ontvangt voor haar nummer 1 hit Dominique een Grammy Award in de categorie Beste Gospel en Religieuze Opname.

Mocht het nu echt zomerweer zijn, dan kwam deze plaat meteen tot haar recht. Helaas, onze weergoden hebben er anders over beslist en we maken er maar het beste van. Jan en Dean in The Little Old Lady from Pasadena, hier aan het einde van deze Hallo Limburg. Morgen doen we het weer en ik wens je vast nog een hele fijne avond. Dit zijn nog Dale & Grace in Stop and Think It Over.

0: de scheepvaart KAI in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De zesde Nationale Vakbondsbetoging in Brussel heeft vandaag veel minder deelnemers op de been gebracht. Met zo'n 40.000 betogers, amper de helft tegenover de actiedag in maart. De bonden zeggen dat de aantallen niet van belang zijn en dat ook talloze mensen die vandaag gewerkt hebben hun eisen onverminderd steunen. Het protest verliep vrij rustig. Eén militant die agenten bekogelde met een projectiel is opgepakt. Op de luchthavens en bij tram- en busvervoer was de actiedag sterk voelbaar. Intussen is de stemming over de bewuste pensioenhervorming in het federaal parlement uitgesteld. Die zou morgen plaatsvinden, maar schuift 2 weken op. Verschillende oppositiepartijen vragen bijkomend advies van de Raad van State in de hoop de hervorming en dan vooral de pensioenmalus nog te doen kantelen. Door die malus krijgt wie minder lang gewerkt heeft ook minder pensioen. De Arizona-regering wil de hervormingen vanaf 1 januari laten ingaan. De Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de vierde rit in de Giro gewonnen. De eerste op Italiaanse bodem na de openingsdriedaagse in Bulgarije. Narváez spurte sneller dan de Venezolaan Aular en de Italiaan Ciccone. Die laatste pakte dankzij de bonificatieseconde de roze trui. Lennart van Eetveld was beste Belg op de 7e plaats. Arnaud Tully gaf op vandaag. Hij was al enkele dagen ziek. In Wenen vindt vanavond de eerste halve finale plaats van het Eurovisie Songfestival. 15 landen strijden voor 10 plaatsen in de grote finale zaterdag. Ook ons land met de Waalse zangeres Escila treedt straks aan, net als Israël. Voorlopig is weinig protest merkbaar, al zijn politie en veiligheidsdiensten massaal aanwezig. Voor de hoofdzetel van de RTBF was er vanmiddag wel protest van een klein groepje actievoerders. Die wilden dat de omroep het festival boycott. Het blijft wisselvallig. Ook vannacht kan het regenen. Minima van 4 tot 10 graden. Morgen halen we 14 graden, maar ook dan buien en een frisse wind.

als alles anders was, mijn lieve meisje, dan zou ik nu bij jou kunnen zijn.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Wereldgezondheidsorganisatie meldt 2 vermoedelijke nieuwe besmettingen met het Hantavirus. Het gaat intussen dus om 11 mensen, 3 onder hen overleefden het niet. Alle besmette personen waren opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De WHO verwacht gezien de incubatietijd nog meer gevallen, maar geen grotere uitbraak van het virus. Nederland bevestigt intussen dat de 26 passagiers die zondag met de eerste evacuatievlucht terugkeerden, alle negatief hebben getest. De tiener die zondagavond betrokken was bij een schietpartij aan het station van Leuven is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De maatregel geldt 30 dagen. De verdachte van 16 zou na een ruzie tussen 2 groepjes jongeren een jongen van 17 in de voet geschoten hebben. Die raakte daarbij lichtgewond. De politie probeert de andere betrokkenen nog op te sporen. Een koppel uit Aalst is aangehouden op verdenking van oplichting en witwaspraktijken. Het gaat om een dakwerker en zijn echtgenote. Ze maakten offertes en vroegen voorschotten, maar kwamen de klus nooit uitvoeren. Ze waren intussen naar Spanje gevlucht, maar zijn daardoor de politie opgepakt en overgeleverd aan ons land. Het koppel zou met de zwendel 100.000 euro's hebben verdiend. Ze moeten voorlopig in de cel blijven. En in Brunsum in Nederlands Limburg zijn dinsdagavond 2 Duitse soldaten van het NAVO-commando aangevallen door onbekenden. Een groep gemaskerde mannen viel hen fysiek aan en riep daarbij anti-NAVO-slogans. Beide soldaten raakten lichtgewond. De daders zijn nog niet ingerekend. In Brunsum is een operationeel hoofdkwartier gevestigd van de verdragsorganisatie. De nacht is regenachtig bij minima van 4 tot 10. Het wisselvallige weer houdt nog de hele week aan. Woensdag regelmatig een bui, een vrij kille wind en maximaal tot 14 graden.

0: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena.
1: Dit is het verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider, die zijn meisje, zijn dorp, zijn land, de bergen en het meer verliet om in een ver, vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen dwars over de weg staan. Het is doodstil.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: ze maakt me gek. Ja, ze maakt me gek. Oh, ze maakt me gek.
1: Limburg's leukste evergreens. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.